0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefde vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Dick van Altena. Ook wij, de Nederlandse en Belgische country-artiesten, worden vaak gedraaid op Crossroads Country Radio.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee. Help hen. Help ons. Bezoek onze website en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge Heren in Hoogwoud. Alweer een Bluegrass topband.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.
0: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren, doe het dan naar hans@vedeveen.org.

Goedemorgen luisteraars, Times Are Getting Hard door Bobby Bear, want dit wordt de derde en laatste deel van de special met songs die door hem werden geschreven, al dan niet samen met anderen. Deze was nog van 1964, de volgende was 66, maar we waren gevorderd tot februari 68.

Weer eentje van Flat & Scratch, Take Me Home to Mama. En er komt er aan het slot van het uur nog eentje. De songs die Bobby voor hen schreef zijn jaren op de plank blijven liggen en dus ook door niemand opgevallen en ook niet gecoverd. Such a Waste of Time van Waylon Jennings was van 3 februari 68 en ook door niemand opgevallen. Het is de enige versie die we ervan hebben. Dat ligt een beetje anders met God Bless America Again, want vaderlandslieve liederen doen het altijd goed in de States. Bobby zelf legde het vast op 18 oktober 69. Jan Howard, die hoorde 3 maanden later. Daarna kwamen Tex Ritter, Loretta Lynn en zelfs Jim en Jesse en Ray Charles zongen het nog.

Ray Corbin was de eerste met Hurricane Shirley en Jerry Williams de tweede en die koos ik. Bobby Bear zelf zou het pas 10 jaar later opnemen. Wikipedia kent 11 stormen met de naam Shirley, maar dit ging over iets heel anders. En de andere twee schreven samen met Billy Joe Shaver en die zong ze ook. Maar van Chicken on the Ground koos ik de versie van Wanda Jackson, omdat we toch ook vooral mannen hebben. En van Laying Here, Lying in Bed nam ik hem van Jim Ed Brown. Billy Joe komt straks ook nog.

Nog drie die Bobby Bear samen met Billy Joe Shaver schreef. Jesus Christ, What a Man, werd het eerst door de Oak Ridge Boys opgenomen, 1971. En daarna nog wel door zowel Bobby als door Billy Joe. Op 2 maart 1971 nam Bobby het lied Christian Soldier op. Billy Joe zou het ook vastleggen, maar pas in 1998. De opname van Chris Christofferson die u hoorde is van april 1971 en hij voegde het woordje good toe. En op diezelfde dag zong Bobby Bear ook West Virginia Woman. En daar kwam slechts één navolging op door Brian McSinn. Hij maakte in de jaren 70 drie country LP's. Maar wij zijn hem vergeten.

Don Bowman zong Hello DJ. Van Bobby Bear zelf heb ik wel Hello Darling, maar zijn darling was geen DJ. Januari 72. En de andere twee waren wederom van Bobby en Billy Joe samen. En allebei hebben ze Music City USA uitgebracht. Maar ik nam weer die van Ruud Hermans uit Tilburg, die zoveel voor de Nederlandse countrymuziek heeft gedaan. En van 11 oktober 72 dateert Falling Apart van Bobby. Maar die liet ik aan George Kent over. En die bleek het warempel ook nog eerder te hebben uitgebracht. Zomer 71 opgenomen en op 4 september lag het al in de winkel.

En daar had je toch eindelijk Billy Joe Shaver aan het zingen met We Stay Too Long at the Fair. Ze schreven het samen en Billy zong het in 1977 en Bobby nooit. En dan resten me een paar nakomertjes, want de vroegste versie die ik van Cover Your Eyes heb kunnen vinden was die van Jason Cassidy uit 2010. Uit dezelfde jaar kwam ook die van Jamie Johnson en van beiden is de datum onbekend. Dus ik heb de dobbelsteen gebruikt en het werd Jason. En van One Bed, Two Girls heb ik er slechts één gevonden van Hayes Carl uit 2011. Hij werd in 1976 geboren in Houston en heeft intussen 10 cd's gemaakt.

In het begin schreef Bobby Bear allemaal kortjes, maar zijn laatste mochten er qua lengte zijn. Samen met Jim Lauderdale schreef hij The Feelings Hanging On. En omdat hij intussen 79 was, liet hij het zingen over aan Jim. En voor de allerlaatste had ik er nog eentje van Flat & Scruggs bewaard. Why Can't I Find Myself With You uit 1966. En dat was dan de driedelige special over de songs die door Bobby Bear werden geschreven. Ik doe nog een hitje van hem. Tot straks!

En dat was Barry P. Foley met The Girl Who Sang Johnny Cash. Want dit is deel 4 van de serie Cash. En daarin draaien we liedekens die over de heer Cash gaan. Sommige heb ik ingekort omdat ik ze niks vond.

twee die ik waardeloos vond en daarvan u dus maar een klein stukje hoorde. De band Behind the Eight Ball met Walking Talking Johnny Cash Blues. En de succesvolle zanger Jason Aldean met gewoon Johnny Cash. Als hij ze hoort, draait hij zich om in zijn graf.

Larry Catlin met zijn broers en Johnny Cash is dead and his house burnt down. Nou, dat laatste dat wist ik niet. De broers waren Rudy en Steve, maar er deden nog veel meer aan mee, onder wie Wanda Fick en Randy Scruggs. Rainy Quelly is een meisje dat in 2015 een 7-track cd maakte met onder andere Me en Johnny Cash. Ze heet volledig Rainsford Dubois Quelly en is actrice en zangeres, net als haar moeder en haar zus. Naar de rand heeft ze 3 cd's gemaakt met als naam Rainsford.

Ik vond dat Harley Ashton Smith wel aardig haar best deed in haar Johnny Cash. Ze lijkt intussen met meneer Griffiths te zijn getrouwd. Mac Wiseman beviel me toch nog beter met Johnny's Cash en Charlie's Pride. Dat hoeft nog niet over de echte Johnny en Charlie te gaan. De opname is van 69. Er zijn niet zo heel veel namen waarmee je dit trucje kunt doen. Maar Johnny's Bush, Josh's Graves, Cheryl's Crow, nou, is wel leuk. Of Tom T. Hall. Ik weet niet of ik er een uur mee kan vullen. Ik zal eens kijken.

Brooks en Dunn hadden het over Johnny Cash Junkie en een Buck Owens Freak. Een beetje vreemde termen voor mensen die houden van de muziek van Johnny en Buck, die overigens heel verschillend is. Ik vond ze ook veel te luid eigenlijk. Net als Jolene Carr met Thank God for Johnny Cash, die toch zo mooi begon, maar het ging in elk geval duidelijk over Johnny Cash.

Don Michael Sampson met Drive on Johnny Cash. Die had dus zijn autoradio aanstaan. Hij was vooral actief in de jaren 80, maar maakte in 2022 nog zomaar zijn 10e album. En toen weer wat vreemds. De Duitser Günther Gabriel, die een concert had bezocht. Das Johnny Cash concert. Günther overleed in 2017 in Hannover en hij was toen 75. Een grote ster bij onze oosterburen.

Peter Holsapple en Chris Stamey hadden een song voor Johnny Cash. En ze noemden die ook maar zo. Twee rockartiesten. Peter werd in 1956 geboren en Chris is bijna 2 jaar ouder. En ze wonen allebei in North Carolina. En toen kwam Barry P. Foley nog maar een keer. Nu met Which Mr. Cash. Tja, in de eerdere uitzendingen hebben we gezien dat er meerdere van zijn.

Willie Nelson en Merle Haggard misten hem, Missing Old Johnny Cash. Ja, net als iedereen, maar gelukkig hebben we zijn muziek nog. En Sean Mullins zag spoken, The Ghost of Johnny Cash. Die zal nog lang blijven rondspoken. Hij is van 68 en zijn 14 albums worden rock genoemd.

Statler Brothers met We Got Paid by Cash. Maar weinig gebeurt, want Johnny ontdekte ze min of meer en hij liet ze meedoen in zijn show, dus betaalde ze. Cash van Stoney Edwards moet wel haast over Johnny gaan, want op 28 augustus 1973 nam hij 3 nummers op en die heten The Carter Family, Cash en The Jimmy Rogers Blues. En dan deed Mother Mabel ook nog mee met haar autoharp.

0: Eerst hoorden we Jane Morgan met A Girl Named Johnny Cash. Nou, vreemd geval, maar wel een aardig liedje. En je mag je kind noemen wat je wil. En toen Heidi Newfield met Johnny and June. Dat begon wel aardig, maar toen begon ze zo te schreeuwen dat ik maar tegen haar heb gezegd dat het tijd is. En dat is het ook. En de laatste wordt Brad Paisley met Cold All Over the Ground. En dat gaat ook over Johnny Cash. Tot straks hebben we Bluegrass.
1: I need the inspiration for it, Miss June Carter. What do you say?

as long as the moon shall rise, as long as the river

0: The Iroquois Indians used to rule from Canada way south, but no one fears the Indians now.
1: Zondagmiddag 30 augustus, King Springs Road in de Hoge hier in Hoogwoud. Alweer een bluegrass topband.
2: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Bill Church schreef het en samen met zijn broer Ralph zong het Beneath the North Carolina Moon. De begeleiders noemden zich de Blue Ridge Ramblers. En ze kwamen ook uit North Carolina. Ze waren actief in de jaren 50. We doen deel 3 van de serie over windsteken en deel 3 over Noord.

Christy Cox ging South to North Carolina. Daar staan ze de Ricochet. En onder de begeleiders waren Aaron McDerris en Justin Moses, terwijl Jerry en dochter Maggie, Sally, met haar meezongen. En Tim Roggenkamp zag de Northern Lights. Hij maakte samen met zijn broer Erik deel uit van de Platte Valley Boys en van de Muddy River Ramblers. Ik vraag me af of hij alles zelf een cd heeft gemaakt, want het komt van een verzamelalbum. En de grote banjo-speler Billy Wheeler bracht de North Virginia Blues. De LP heet ook zo en hij had hulp van vier man. En het nummer schreef hij zelf.

Northwest Territory was de naam van de eerste band en het lied was Barefoot In. De cd Hillbilly Attitudes en de gast Dempsey Jung en dan nog de namen Mike Correll, Redford Fans, Michelle Burkby Fans en Darla Evans. En toch een goed bandje. North Fork Crossing kent u misschien ook niet. Jackalope O'Lantern komt van een album zonder titel. Ze komen uit Montana, begonnen in 2021 en zijn met z'n vijven. En de Pine Tree String Band en Northwest Players, een hele mond vol, gingen er vandoor. Sail Away. De Pine Tree String Band is net als de Foghorn String Band een project van Caleb Cloder en Sammy Lind. En de Northwest Players bestaan, als iedereen meedoet, uit een man of acht. Dit moet dus een gezellige boel zijn geweest.

Een lied met een boodschap waar niet naar wordt geluisterd. Blowing in the Wind. Het werd in 1962 geschreven door Bob Dylan, maar Pete Seeger stelde vast dat de melodie een bewerking was van een oudere song. No More Auction Block. En dat werd door Dylan bevestigd. De tekst en het refrein bedacht hij zelf. Dit was de band North Country en de CD heet Picking on Bob Dylan. Een bekende naam, Paul Soleski. En North Country Blue, dat is één woordje meer, vroeg Marry Me. Hun CD uit 2020 heet Flight. Ze komen uit Californië en de band werd gevormd in 2017. Centraal staan Ida Winfrey, zal Ida wezen, mandoline en gitaar en Tessa Schwartz fiddle. En True North had een song over de poet en de carpenter die een klusje bij hem kwam doen. En deze lieden kennen we doordat Kristen Cranger, die het schreef, en Dan Wetzel vorig jaar nog bij ons op bezoek waren. En de anderen waren Dale Atkins, Susan Pierce en gasten Peter Miller, cello, en T.G. Morris, percussion.

De Mid-Noord had een smoes om niet mee te hoeven. Can't go fishing. Gelijk hebben ze. De cd heet Tales from a Mountain. En ze komen uit Bellington, Australië. En ze zijn met z'n vijven. En Bill Northcutt, fiddle. En Doc Hamilton, banjo. En nog een paar vrienden brachten daarna de Hangman's Reel. Uit de tijd dat de mensen nog werden opgehangen als ze iets verkeerds hadden gedaan. Dat wordt trouwens nog wel gedaan hoor. In landen die door imbecielen worden geleid. En de band North Country Crash zong net als Edestaal Help Me Make It Through the Night. Dat kwam van een singeltje, maar ze maakte in de jaren 70 wel twee LP's.

oudje, Budded Roses, door Charlie Poole en de North Carolina Ramblers. 18 september 1926, opgenomen in New York City door Charlie Poole, Roy Harvey en Rosie Rohrer. En Charlie schreef het met Norma Woodliffe. En dat was niet de enige song die ze samen bedachten. De band North Coast Bluegrass bracht een liedje

van Ellen Mills, Wild Montana Flowers. Don Spence zong de lied en lijkt me de leider. En waar we de noordelijke kust van de States moeten zoeken, dat zou ik zo niet weten. Maar eerder hadden we ook al de North Shore. En toen dacht ik aan Puerto Rico. De North River deed het op de Hard Way. Hun cd heet Above the Smoke. Ze komen uit Ottawa, Canada. En de meeste van hen treden ook op met de Barrel Boys.

Three Quarter North is een band van 7 man sterk en een lied over Sarah Lights the Candle staat op de CD Back Home uit 2013. En dit is één van hun 3. De Northern Connection is met z'n 5 en het bekende Nobody's Child staat op een CD uit 2016 zonder titel. En er komen er nog 3, maar om ze allemaal te kunnen horen, zult u wel naar mijn website moeten, hans.vdveen.org. Daar staat het hele programma vanaf vanmiddag weer op. Eerst Northern Flyer met Vermont Winters van een EP uit 2017. Dan Sundog North, een trio uit Montana met die L&N Don't Stop Here Anymore. En tenslotte Rebel North, ook een trio met Rock Ride Off the Front Porch. En dat was dan toch het noorden. En mijn programma zit erop. Dus tot de volgende week.

Billy Joe Spears met Blanket on the Ground. De song die in 1975 wereldwijd een hit werd voor haar. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we vele mooie country classic songs voor u. Vanaf de jaren 70 tot en met heden. Momenteel is country music weer ontzettend populair, ook in Nederland. En verkoopt het volle zalen zoals het concert van Luke Combs. Maar ook de concerten die Emmylou Harris onlangs gaf waren allemaal in no time uitverkocht. In de jaren 70 was country muziek ook heel populair in Nederland. En hoewel ik toen natuurlijk nog op de lagere school en middelbare school zat, kan ik me dat nog goed herinneren. In die tijd luisterde ik veel naar American Country Countdown op AFN Radio. En een van de vele mooie songs die in die tijd voorbij kwamen, dat was Amanda van Waylon Jennings.

Lizzie and the Rainman. Het werd de vierde nummer 1 hit voor Tanya Tucker in 1975. Een zanger die nog altijd volop toert en veel optreedt, dat is Gene Watson. En hoewel hij niet zo heel veel nieuwe albums meer uitbrengt, zijn laatste album dateert alweer uit 2022, heeft hij wel heel veel mooie muziek al gemaakt. Zoals Raising Cane in Texas van het album No One Will Ever Know, Gene Watson.

Gene Martin hoorde u met Raising Cane in Texas. We gaan naar Dolly Parton, want ondanks het feit dat ze afgelopen jaar diverse optredens moest afzeggen, onder andere in Las Vegas vanwege haar gezondheid, is ze aan de andere kant productiever dan ooit. Zo opende ze een hotel, het Songwriters Hotel in Nashville, opende daar ook een bar, restaurants en in de staat Tennessee opende ze ook diverse truckersrestaurants. Kortom, Dolly is drukker dan ooit. En als kers op de taart worden haar songs momenteel met een symfonieorkest uitgevoerd in Nashville. Het heet A Summer Celebration with the Nashville Symphony. Het is op 16 juni al gestart en loopt nog steeds door. En het heet Dolly Parton Treads My Songs in Symphony. En onder die songs bevindt zich natuurlijk deze, Applejack.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

the heavens, my heart full of anger, so mad I was shaking

Onlangs vierde hij zijn 65-jarig lidmaatschap van de Grand Ole Opry. Bill Anderson in duet met Dolly Parton. Ze namen het op voor zijn album As Far As I Can See in 2022. Someday It'll All Make Sense. Het is alweer een tijdje geleden dat Bobby Bear een nieuw album uitbracht. Inmiddels is hij dan ook al een jaartje ouder en de 90 gepasseerd. Maar in 2005 verscheen zijn album The Moon Was Blue met erop het mooie Are You Sincere, Bobby Bear.

Bobby Bear met een prachtige cover van Are You Sincere? Het origineel is van Andy Williams uit 1957. Een album dat een 30-jarig jubileum viert, dat is het album High Lonesome Sound van Vince Gill. Het was het 7e studioalbum voor Vince en het leverde een aantal prachtige singles op, zoals High Lonesome Sound, Worlds Apart, Pretty Little Adriana, A Little More Love en degene die wij voor vanmiddag hebben uitgekozen, You and You Alone.

0: Vince Gill met het mooie You and You Alone. Het komt van zijn album High Lonesome Sound. We zijn toe aan onze inspirational song en die is vanmiddag van Merle Haggard. Het is namelijk komende zondag alweer 49 jaar geleden dat de wereld zo onverwacht afscheid moest nemen van Elvis Presley. Merle Haggard was een fan van Elvis en hij maakte een tributealbum voor The King, My Farewell to Elvis. En van dit album komt dan ook de song From Graceland to the Promised Land.
1: Ladies and gentlemen, my farewell to Elvis.

Don Rich hoorde u met Faded Love. Hij werd geboren op 15 augustus 1941. Op 17 juli 1974 maakte een noodlottig motorongeluk een einde aan het leven van Don Rich. En dat was indirect ook het einde van de carrière van Buck Owens. Van Don Rich was zijn broer, zijn tweede stem, zijn gitarist en de frontman natuurlijk van de Buckaroos. En het heeft daarna ook vele jaren geduurd alvorens het Dwight Yoakam lukte om Buck Owens weer naar de studio te krijgen. Een man die tot het bittere einde doorging met het maken van muziek, dat is niemand minder dan Ray Price. Het is dit jaar zijn 100ste geboortejaar en dat viert Country Love door wekelijks een song van Ray Price te draaien. Vanmiddag is dat Drinking Champagne van het album You Wouldn't Know Love.

Drinking Champagne hoorde u van Ray Price. En deze song werd geschreven door Bill Mack in 1968. Hij maakte de eerste versie ervan en bracht die uit op single. Vervolgens was het Cal Smith, in die tijd reuze populair, die het op de plaats zette en er een nummer 35 positie in de charts mee bereikte. Ook Jerry Lee Lewis nam het op voor zijn album Live at the International in 1973. En zojuist hoorde u de versie natuurlijk van Ray Price. Maar de grootste hit met deze song Drinking Champagne, die had George Strait in 1990. Hij bracht het uit als de tweede single van zijn album Living It Up. En Drinking Champagne werd voor hem een nummer 4 hit in de Billboard Hot Country Singles and Tracks in oktober 1990. George Strait is de king of country music met meer dan 60 nummer 1 hits op zijn naam. En toch is hij hier in Nederland niet zo heel erg bekend. Daar moeten we wat aan doen, vind ik, hier bij Country Love. Dus vanmiddag een song van George Strait. Does Fort Worth ever cross your mind?

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

The song Remembers When is het derde studioalbum van Trisha Yearwood en de titelsong werd een nummer 2 hit voor haar in 1993. Zo aan het eind van Country Love gaan we weer even terug naar de jaren 70 waarin we vanmiddag ook begonnen. Want in die jaren was Hank Williams Jr. erg populair. Hij is natuurlijk de zoon van Hank Williams en moest altijd de songs van zijn vader zingen, totdat hij zei, ik stop daarmee, ik ga mijn eigen muziek maken. Family Tradition uit 1979 werd een grote hit voor hem.

Third Bands met An American Dream. U hoorde daarin ook Linda Ronstedt en het werd geschreven door Rodney Crowell. We komen ermee aan het eind van dit uur Country Love. En we zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe uitzending. Maar we gaan het weekend in met een oldie but a goodie uit 1972. John Denver schreef het, had er een wereldhit mee en sinds de song uitkwam bleef hij populair. Maar ook Skeeter Davis maakte er een prachtige uitvoering van voor haar album Bring It On Home. Take Me Home, Country Roads. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

taken, as I'm invisibly shaken. If it looks like I don't care,

0: Hey y'all, it's Dolly Parton.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
3: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
4: En mijn moeder vond het ook zielig.
5: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
6: Ze was witjes.
7: Ze moest ook een beetje huilen.
8: Haar haar was uitgevallen.
9: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
10: Ze moest in coma.
11: Of ze krijgt chemokuren.
12: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
13: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
14: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
15: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
16: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Dank u wel.
1: Elke dag.
2: Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hi, this is Kaylee Leaf. For all the seasons in the year, you are right at home on Crossroads Country Radio.

Nou, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek bij, met Harry Ettema. En we hebben deze keer het eerste uur een special van Lynn Anderson. En Lynn Renee Anderson is geboren op 26 september 1947 en overleden op 30 juli 2015. En Lynn was een Amerikaanse countryzangeres en televisiepersoonlijkheid. Haar crossoverhit Rose Garden was een nummer 1 hit internationaal. En ze bracht ook nog 5 nummer 1 hits en 18 top 10 singles in de kaart. We gaan naar Right, Right, Right.

Ja, Lynn Anderson wordt beschouwd als een van de belangrijkste artiesten van de countrymuziek. En geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, Amerika, werd ze in Californië opgevoed door haar moeder Liz Anderson, die ook countrymuziekartiest was. En dochter Lynn tekende een platencontract in 66 nadat ze werd gehoord zingen samen met haar moeder bij een industriële functie. We gaan naar, even kijken, No Another Time.

In 67 had ze haar eerste top 10 hit met de single If I Kiss You, Will You Go Away. En kort daarna sloot Anderson zich aan bij de cast van het Lawrence Walk Show, waar ze wekelijks countrymuziek uitvoeren voor een nationaal publiek. We gaan naar Our House Is Not a Home. Ja, daar gaan we naartoe.

in 1970 tegen Anderson een contract waar ze werd geproduceerd door haar eerste echtgenoot, Glenn Sutton. En ze had haar grootste commerciële succes met Rose Garden. Een nummer bereikte posities op de Billboard Country Pop of vast een hedendaagse hitlijsten. Een nummer 1 positie. Ja. Ook, ook in andere landen kwam ze daar. We gaan naar, even kijken, I've Been Everywhere.

Gedurende het decennium had Anderson ook nummer 1 hits met You're My Man, How Can I Unlove You, Keep Me In Mind en What A Man My Man Is. En ze werd ook een televisiepersoonlijkheid met optredens in The Tonight Show, specials met Bob Hope en Dean Martin en haar eigen primetime special. We gaan naar Rose Garden.

Ja, Lynn René Anderson werd geboren in Grand Forks, Noord-Dakota, op 26 september 1947. En haar ouders waren Casey en Liz Anderson. Haar grootouders waren Scandinavische emigranten die een zadelclub in Noord-Dakota oprichten. En volgens Anderson kon ze paardrijden voordat ze kon lopen, terwijl ze nog een jong kind was. Verhuisde het gezin naar een onderverdeling in Fair Oaks, Californië. We gaan naar List to a Country Song.

In 1967 kwam Andersons carrière verder in de stroomversnelling toen ze werd gecast op de Laurens Welk Show. Welks zoon, Larry Welk, ontdekte de schoonheid van Liz Anderson en werd daardoor dus aangetrokken. En Larry's interesse trok Laurens Welk om auditie te doen, uiteindelijk haar te casten. We gaan naar Top of the World.

Liz zei, ik werd gezien als een kind uit Californië en in de weekshow. Geen echte country artiest, verklaren ze. En ze kozen voor om meer traditionele materiaal op te nemen. Dat zou helpen associëren met de countrymuziek van Nashville. En onder deze nummers was een cover van Osborne Brothers, Rock It Up. We gaan naar What A Man My Mind Is.

Ja, ze bleef aan muziek door nummers van verschillende stijlen op te nemen. In 1972 nam Anderson Johnny Ray's pophit Cry op, die een top 5 country hit werd voor Anderson. En ze bereikte ook de top 5 met versie van Loggins & Machinas' Listen naar een country song. En You Shout's Fool Me. En ze coverde vervolgens de Carpenters' Top of the World na het horen op het album uit 1972. We gaan You Can't Lose What You Never Had.

Anderson verhuisde met haar tweede man naar Louisiana en voerde een gezin op. Met uitzondering van een album van re-opnames nam ze bijna 3 jaar niet op. In 1982 scheidde Anderson en Harold Stream. Ze keerde hetzelfde jaar terug naar Nashville en begon samen te werken met voormalig Bunny Garner. En in 1983 hielp Garner haar bij het veiligstellen van een nieuw platencontract. We gaan even kijken, we gaan naar Rodeo Cowboy.

In 1983 bracht ze haar 29e studioalbum uit. En dat heette Back. Schrijvers Maria A. Buffak en Robert K. Oerman noemden de muziek van het album emotioneel en gekneusd. En dat is wat ik op dat moment voelde, herinnerde Anderson zich van de materiaalkeuze van het album. We gaan naar even kijken. Sweet Talking Man. Nee. Ja, Sweet Talking Man gaan we naartoe.

In 1988 werd de cover van The Drifters Under the Boardwalk haar hoogste single in 5 jaar. Met een piek op nummer 24 en haar 30ste studioalbum What She Does Best werd uitgegeven in 88. En het titelnummer van de plaat werd ook als single voortgebracht en werd in 88 een kleine hit. En de derde en laatste single van het album How Many Hearts was Anderson's laatste hit. Verschijning in haar carrière. We gaan naar Rising About It All.

In 1982 bracht ze het studioalbum Cowboy Sweetheart uit. En het project was western thema en omvatte samenwerking met Emmylou Harris en Marty Stewart. Anderson heeft nooit beter of meer verleidelijk geklonken dan in deze collectie gebouwd rond een western, merkte de staf schrijvers op. We gaan naar Isn't It Always Love?

In juni 2005 werd Andersens 34e studioalbum The Lucre Sessions uitgegeven. Het album was een verzameling van Andersens voormalige hits opgenomen in een bluegrass-stijl. En de tracklisting bevatte hits zoals Rose Garden, You're My Man en Rocky Top. Even kijken, ondanks de kritische reactie werd de Bluegrass Sessions genomineerd door Grammy Award en voor Best Bluegrass Album. We gaan naar You Can Lose What You Never Had.

In 2006 bracht ze haar 35e studioalbum Galgirl uit. Het album was een verzameling westerse nummers die met haar moeder zijn geschreven of meegeschreven. En het project werd uitgebracht op het label van haar moeder. Een soortgelijk project werd uitgegeven in 2010 met de titel Galgirl 2 op hetzelfde label. En volgens Anderson waren haar redenen voor het uitbrengen van beide westerse albums om het genre op een verfijnde manier te presenteren voor mensen die de muziek niet kenden. We gaan naar What I Learned From Loving You.

In juni 2015 bracht Anderson haar laatste studioalbum Bridges uit. Het album was een verzameling gospelmateriaal met samenwerking met de Martins en de Okeritz Boys. En volgens een interview met Anderson uit 2015 was het haar eerste album in 10 jaar dat ze besloot te promoten. Het was ook Anderson's eerste gospelcollectie. En ja, we gaan naar Cry.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek. En we waren bezig met de special van Lynn Anderson. En we hadden nog één nummer te goed. Naast haar muziekcarrière was Anderson ook een fanatieke ruiter en professioneel paardenracer. Terwijl ze paardensport credits had voordat ze haar eerste opnamecontract ondertekende. In de loop van haar leven had Anderson 16 nationale kampioenschappen, 8 wereldkampioenschappen en enkele beroemdheidskampioenschappen gewonnen. We gaan als laatste nummer van haar draaien, Full Moon in Baghdad.

Ja, dat was de special van Lynn Anderson van deze week. En ja, volgende week hebben we een nieuwe special. En ik weet zo niet welke dat is. Maar dat zoek ik thuis wel uit. Volgens mij is dat ook al klaar, maar goed. We gaan nu de rest van de tijd even bezighouden met geen Engelse country. Wat we nu gaan draaien is, beginnen met een IJslands nummer. Galway Girl is een nummer geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Steve Earle en opgenomen met de Ierse muzikante Sharon Shannon. En dat stond op Earls album Transcendental Blues uit 2000. Nou, het wordt in dit geval uitgevoerd door Ravnar uit IJsland. Alleen, ja, ik waag me niet aan de titel.

Crying Time is een nummer uit 1964 en geschreven en oorspronkelijk opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Buck Owens. Het werd succesvoller in de versie opgenomen door de Amerikaanse zanger, songwriter en pianist Ray Charles, die in 1967 twee Grammy Awards won. We gaan naar Karel Gott en Nada Urbankova met Yes, Shem na Sveta Red.

En Devil Woman is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Marty Robbins. En dat werd uitgebracht in juni 62 als de eerste single en titelnummer van het album Devil Woman. Maar het werd ook opgenomen in het Chinees door de Singapoerse vrouwelijke artiesten Chong Xie Fang.

Ja, we zijn erachter. No One Needs to Know. Dat is de origineel van Shania Twain van dit nummer. En we gaan naar All You Ever Do Is Bring Me Down. Een nummer geschreven door Roll Malo en L. Anderson. En opgenomen door de Amerikaanse countrygroep The Mavericks met accordeonist Flaco Jimenez. Het werd in januari 1996 uitgebracht als de tweede single van het album Music for All Occasions uit 1995. We gaan hem in de Groningse uitvoering doen met Tequila, Best Fort.

Ja, we gaan naar Duitsland, naar Truckstop. En de enige van de originele bezetting die er over is van Truckstop is de drummer. We gaan naar Wenn es Nacht wird in Old Tucson.

Ruska Paranja is een Russisch volksnummer dat behoort tot het genre van ronde dansnummers uit de Zuid-Russische folklore traditie. En in de 1993 voerde Russische groep Kukarusa Paruska Paranja in een countrystijl uit op het American Folk Music Festival in Nashville.

For a Reason I've Forgotten is geschreven door Jamie O'Hara. En dat staat op zijn album Rise Above It, uitgebracht op 15 februari 1994. Maar het is als eerste uitgebracht door Trista Yearwood in 1992. En in 2005 bracht Steinar Engelbrektsson het, de Noorse tekst. Nee, dat zeg ik even. Die bracht het. En de Noorse tekst was geschreven door Roger Haugen. Pa Grun F. Bagateller.

Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose is een nummer geschreven door Kostas en Waylon Patton en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Dwight Yoakam. Het werd in september 1990 uitgebracht als de eerste single van zijn album If There Was A Way. We gaan hem horen in de uitvoering van Coyote Country Music en dan is het En La Barra.

Poncho and Lefty is een nummer geschreven door de Amerikaanse countryzanger en songwriter Thomas Van Zandt. Het is misschien wel zijn bekendste nummer. Van Zandt nam zijn originele versie van het nummer op voor zijn album The Late Great Thomas Van Zandt in 1972. We gaan nu de uitvoering horen van Zanne, Belgische zangeres. Rijssel Roosendaal heet het dan.

Mississippi is de nummer van de Nederlandse country popband Pussycat. En het is geschreven door Werner Teunissen. En Mississippi was de eerste nummer 1 hit van de groep in hun thuisland. En tevens hun enige nummer 1 hit in de meeste landen wereldwijd. We gaan hem horen in de Duitse uitvoering van Pussycat. En we gaan ook gelijk afsluiten. Dus zou zeggen tot volgende week.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: All right.

0: Mark Blomstil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee, als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt.

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: It's a song we wrote about our father and it's called An Old Man's Tears.

Thank you.

0: Richie!
1: Yeah.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetter.
0: Dit is van Sandra Mooi.
2: Dit is Wim Polsing.
3: Hi, this is Ashley Robertson.
4: Amber Joanne.
5: Mijn naam is Joris Schepers.
6: Hello, this is Pam McBeth.
7: Hallo, wij zijn Countryland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
4: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
8: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
4: Ja.
7: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countryland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countryland.nl.
9: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij CrossroadsCountryRadio.nl.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just as sprinkled stardust and a whisper

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Hi, this is Kaylee Leith, and you're listening to Crossroads Country Radio, the station with all our favorite country songs.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.